In de traiteurafdeling van Discount Sonk vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Because I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist 2 besnijders, onder wie 1 Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: Discount Snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.
2: Radio Star.
3: Hey Bruno.
4: Say, what's up, fellas?
3: Hanging out down

0: Vandaag bij Discount Zonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: Discount Song in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

kijk maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.